was wel vreemd. Ik raak nooit zo snel uit mijn evenwicht. Maar dit was een schot in de roos.